0: telefoon voor dan.
1: Two 19 traffic stop.
2: Two 19.
1: Bravo Lima 6697 Silver Ford West Walk, just off of Hall.